Masih nog een paar service, masih nog een tuinobozat ook. Een Danny is dat, hè? Wat is het tuinobozat ook, Sim? Voor de kosten! Golan Buse!